mufi balka ula met mufi balka ya ula met mufi balka ya mi mala roti